Adaswar dan. Die zijn grote geelstaart. En ja, die zijn band die speelt op zoveel festivals. Serbië, België, Engeland, Portugal, Duitsland, Frankrijk. Nou ja, het is ongelooflijk wie een nachtwoeksband plotseling daar doorgebroken is. Oké, we gaan weiter jetzt met Krautwave. Dat is de muziekstijl. En dat is een band die heet Afar. En we spelen jetzt van die Verveen. En die spelen natuurlijk ook op het festival. En die komen uit Berlijn.

Ja, dat waren af met Verveen. Oh, zo geile muziek. Kom naar het Labo Festival, dat moest man zien. We gaan verder met een band uit Montreal, Canada. Met dance punk en die heet Le Security.

Adaswar dan, die zijn grote geelstaart. En ja, die zijn band die speelt op zoveel festivals. Serbië, België, Engeland, Portugal, Duitsland, Frankrijk. Nou ja, het is ongelooflijk wie een nachtwoeksband plotseling daar doorgebroken is. Oké, we gaan weiter jetzt met Krautwave. Dat is de muziekstijl. En dat is een band die heet Afar. En we spelen jetzt van die Verveen. En die spelen natuurlijk ook op het festival. En die komen uit Berlijn.